gemeenschap van Allah Ta'ala bekom, dat Allah moet tevreden is met die slaaf van Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dat is hoekom Allah Ta'ala sê, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Dat wanneer een moslim moet streven, wil streven, dat die moslim moet streven om te verstaan wie is Allah. Moet streven om te verstaan wie is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moet streven om te verstaan die voorbeeld van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dat is belangrijk in die dat die streven. Dat Allah Ta'ala zegt dat hoe moet onze streven is? Haqqa. Allah Ta'ala zegt dat moet oprecht is die streven naar Allah. Die streven naar die Nabi alayhi salatu wasalam zijn voorbeeld. Die streven naar die dien van Allah subhanahu wa ta'ala. Haqqa. Wajahidu fillahi haqqa jihad. Dat hij streven moet oprecht is voor Allah subhanahu wa ta'ala. Die streven moet oprecht is. Dat moet recht wees in verstaaning, een voorbeeld. Dat moet recht is in die richting van Allah, die Qibla. Dat moet op die Uswatun Hasana is. Dat moet op die voorbeeld, die methode van Rasulullah sallallahu alaihi wasallatu wasalam is. Allahu Akbar. Uswatun Hasana. Sallallahu alaihi wasallam. Dat Allah subhanahu wa ta'ala dat Allah subhanahu wa ta'ala het geskapen elke persoon. Dat is Allah gewilde, dan kon Allah weer eens elkeen een moslim gemaakt het, elkeen een lief geweest het, niet weggedraaid het van Allah, lief geweest het, muhabba, lief geweest het voor die anbiya alayhi salatu wasalam. Niet die anbiya verraad het niet. Lief geweest het voor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. En die kennisgeving van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wat belangrijk is in die identificatie van een moslim. Dat die moslim moet weten wie is een nabi. Die identificatie van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam moet paard wees van die verstaaning en die geheer van elke moslim in die wereld. Dat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, in verband met Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Adam alayhi salatu wa salam, in die dien van Allah, als een nabi het zijn plek. Ibrahim alayhi salatu wa salam wordt genoemd Halilullah, die vriend van Allah subhanahu wa ta'ala. Die speciale vriend van Allah subhanahu wa ta'ala. Die verstaaning van het. Ibrahim alayhi salatu wa salam heeft zijn plek in onze verstaaning, in onze geschiedenis, in onze hart. Subhanallah, ya Rab. Musa alayhi salatu wa salam met een speciale kwaliteit kalamullah. Dat Musa alayhi salatu wa salam kalam. Allah Ta'ala praat met Musa alayhi salatu wa salam. Die vorm. Die praat van Allah subhanahu wa ta'ala as het is. Verstaan. Waar die bos wat gebrand het en wat ze methode en hoe die vorm wat Allah subhanahu wa ta'ala kies. Want daar is niet een nabi wat voor Allah ta'ala in die oorspronkelijke, zoals kan zeggen, haal, kan zien niet. Dat is niet een nabi in die wereld en wat Allah ta'ala in zijn oorspronkelijke voorkomst kan zien. Dat kan het niet verdragen. Musa alayhi salatu wa salam is kalimullah. Hij heeft zijn plek in die dien van Allah. Hij heeft zijn plek in die geschiedenis van Anbiya alayhi salatu wa salam. Subhanallah. Isa alayhi salatu wa salam, die zien wat ons gaan zeggen, net een ma. Dat is part van die kudrat van Allah Ta'ala. Dat Allah subhanahu wa ta'ala in verband met Isa alayhi salatu wa salam.

0: Isa ibn Maryam. Isa alayhi salatu wa salam, die sien van Maryam radiallahu ta'ala anha. Wat ons zegt in Engels of in Afrikaans, Mary. Subhanallah. Die sien Isa alayhi salatu wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala adresseer om roeh. Dat Isa alayhi salatu wa salam, wat ons gaan zeggen, die ziel. Allahu Akbar. Isa kan niet doen, Allah doen. Musa kan niet doen, Allah doen. Adam alayhi salatu wa salam kan niet doen, Allah doen. Nuh alayhi salatu wa salam kan niet doen, Allah doen. Allahu Akbar. Elke nabi, elke persoon, elke volgeling van Anbiya alayhi salatu wa salam, die ummat van Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam kan niet doen zonder Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is één, die permissie van Allah subhanahu wa ta'ala. Nummer twee, die help van Allah subhanahu wa ta'ala. Nummer drie, Allahu Akbar, die bescherming van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yudhillu man tasha wa tu'izzu man tasha. Dat Allah subhanahu wa ta'ala huwa yudhillu man tasha. Allah subhanahu wa ta'ala, dat is aan die wil en die keuze, en dat is aan een part van onze akida, dat Allah subhanahu wa ta'ala, als een persoon wil verlei word, dan hij gaan verlei word. Yudhillu man tasha, Allah ta'ala wa ihdi man tasha. Dat Allah subhanahu wa ta'ala meyasha. Dat Allah ta'ala lei en gee hidayat voor wie Allah subhanahu wa ta'ala wil. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa salatu wa salam in verband met Anbiya alayhi salatu wa salam subhanallah ya Rab. Wat zei Rasulullah sallallahu alayhi wa salam? As ons kijk in verband met die ene is die sunnat, die kalam van Rasulullah Islam, die gesprekken van Rasulullah Islam. En die rechterkant, of die rechterkant, is dat is die kalamullah. Dat is die gesprekken van Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Wat zei Allah subhanahu wa ta'ala? Wat zei Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala zei voor ons, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فسي الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذات الله تعالى دي كلمات لقد كان لكم دي نبي عليه الصلاة والسلام السامة دي أمة دي نبي عليه الصلاة والسلام اس دي فوربيلد في دي أمة دي نبي عليه الصلاة والسلام ليف مي دي أمة ليف مي سي فاميليز Ummaatil mu'minat en sovoort. Die familie. Die Nabi alayhi salatu wasalam se lewe stempel van Makkatul Mukarrama en Madinatul Munawwara nadat. Allah subhanahu wa ta'ala in verband met die Nabi, ya Rab. In verband met die Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala. Die Nabi is daar. Sahaba is daar. Ummahatil mu'minat is da. Die kinders van Rasulullah Islam, die dochters van Rasulullah Islam is da. Die sahaba radiyallahu ta'ala anhum ajma'in almal is da. Die ayat koma van Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Dat wat zei Allah subhanahu wa ta'ala voor die ummat. Dat Allah subhanahu wa ta'ala zei voor die ummat. Laqad kana lakum. Die woord kana, dat betekent dat verwijs naar die verlede. Die verlede. Een besluiten wordt gemaakt bij Allah subhanahu wa ta'ala. Die voorbereiding van Allah, die mujada van Rasulullah Islam, shay. Dat is één aspect. Allah, die kennisgeving van Allah ta'ala, voor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon geboren was. Ja, Rab, het Allah ta'ala geweet. Dat was in die kennisgeving van Allah subhanahu wa ta'ala, dat die Nabi alayhi salatu wa salam gaan voorkomen als die beste voorbeeld op aarde. Niet net dit nie, ya Rab, door die mujahada, ons kan het vertalen als die zwaarigheid en die streven. Die zwaarigheid wat Rasulullah Islam moet doorgegaan het. Die zwaarigheid wat Rasulullah Islam moet sabr oor gemaakt het. Die zwaarigheid van die toetsen op die imaniyat as die nabi, as die voorbeeld uswatun hasana, die beste voorbeeld, dat die nabi alayhi salatu wasalam kan nie, soos ons gaan sê, een fout maak in sy nabuwat nie, word beskerm deur die toetse van die nabi alayhi salatu wasalam, word beskerm deur die swaarigheid van nabi Muhammad sallallahu alayhi wasalam, hy word beskerm by Allah subhanahu wa ta'ala deur elke aspek van die nabi, elke toets van die nabi, in die voorbeeld wat ons sien van die nabi alayhi salatu wasalam, word die nabi alayhi salatu wasalam nie net Allah te laat dra kennis in verband van die toetse van Rasulullah s'islam. Die nabi alayhi salatu wasalam word nie net uswatun hasana, die word nie net uswatun hasana deur sy eie wil nie. Die nabi alayhi salatu wasalam in sy strewe na Allah en sy strewe om gehoorsamig te wees aan Allah sallallahu alayhi wasalam, en die en dat Rasulullah sallallahu alayhi wasalam het seker gemaak dat sy voorkom, sy voorbeeld was die dat Allah subhanahu wa ta'ala moet plesierig is, dat Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala moet tevrede is met die leefstijl, moet tevrede is met die voorbeeld, moet tevrede is dat hoe Rasulullah sallallahu alayhi wasalam hanteer met al die soorte, ons gaan sê, hoe al die soorte voorkom, wat voorkom by Rasulullah sallallahu alayhi wasalam, die toetse wat voorkom in verband met die voorbeeld van Rasulullah sallallahu alayhi wasalam, die mujahada, die strewe van Rasulullah sallallahu alayhi wasalam is iets wat bo ons verstaaning is, ja Rab. Die voorbeeld van Rasulullah sallallahu alayhi wasalam. So Allah ta'ala sê, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasana. Dat in die verlede was dit in die kennisgewing van Allah subhanahu wa ta'ala al klaar. Die voorbeeld en die beste voorbeeld Rasulullah sallallahu alayhi salatu wasalam. Waar verwees ons die? Dat Rasulullah sallallahu alayhi wasalam in verband met die hadith, Allahu Akbar, dat die Nabi alayhi salatu wasalam sê vir ons en ons leer, in verband die hadith van Tirmidhi, wat sê Rasulullah sallallahu alayhi wasalam, Rasulullah sallallahu alayhi wasalam leer vir ons, en in die diepte van verstaaning, die volledige lewe van Rasulullah sallallahu alayhi wasalam, is, soos ons gaan sê, dit gaan wees een dalil, dit gaan wees een verwysing vir die ummat van Rasulullah sallallahu alayhi wasalam tot die dag van Kiyama. Dit gaan wees een verwysing vir die moslim en die kafir, die een wie wegdraai, die een wie een fasik is, die een wie probleme omskep, moslim wat probleme omskep, wat sy wil gebruik soos hy of sy wil, en die, Allahu Akbar, die persoon wie meng Allah Ta'ala met die, as het is een nabi, as het is een persoon, meng Allah subhanahu wa ta'ala as een probleem, die persoon Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam. Hoor wat sê Rasulullah, hoe diep is dit, ya Rab? Allahu Akbar, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sê, hadithun hasan sahih, dit is rawaw tirmidi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sê, Allahu Akbar, kuntu nabiyan, dat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sê, dat ek die nabi alayhi salatu wa sallam, ek was al reeds, Allahu Akbar, lakad kana lakum, die woord kana, die verwysing, ek was al reeds een nabi, ek was al reeds een nabi, kuntu nabiyan, ek was al reeds een nabi, ja Rab, wat sê Rasulullah sallam, en vir ons verstaaning, en dit is, dat terwijl Adam alayhi salatu wasalam, wa kana Adam bayna ruhi wal jasad, dat verstaan die ummat, wie is ons nabi alayhi salatu wasalam, wie is ons nabi alayhi salatu wasalam, ja Rab, dat Rasulullah sallallahu alayhi wasalam sê, Allahu Akbar, en indeed dat Rasulullah sallam sê, dat hij praat niet van zijn eigen wil. Wa ma yantiqu anil hawa. Dat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kan niet praten van zijn zak. Kan niet praten van zijn eigen wil niet. Kan niet praten om een beïndrukking te maken op mensen dat ik is die nabi, ik is die nabi. Nee. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zei: wa kana Adam bayna ar-ruhi wal jasad. Dat Adam alayhi salatu wa salam was nog een roeg. Hij was een alam al-arwaag wa jasad. Dat toen Allah ta'ala voor Adam geschapen dat en die. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zei: kuntu nabiyan. Ik was al klaar een nabi. Ya Rab, ya Rab. Die is Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam. Die is Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam. Dat Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam was een nabi. To Adam alayhi salatu wa salam. Allahu Akbar. Te bijna roeg wal jasad. Wa kana Adam alayhi salatu wa salam bijna roeg wal jasad. Die nabi alayhi salatu wa salam. Maar kan nabi. Die plek van Rasulullah sallallahu alayhi salatu wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala zei uswatun hasana. Dat Rasulullah sallallahu alayhi salatu wa salam was die beste voorbeeld in elke aspect van zijn voorkomst. En die iman van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En die geloof van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Jibril alayhi salatu wa sallam komt bij Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En hij zei: ja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Man ahabba inda Allah bainaka wa baina dinillah. Dat ja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wie is meer Allah tala, wie is Allah tala meer lief? Tussen jezelf, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Jouzelf, ja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En die dien van Allah subhanahu wa ta'ala. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سأنتورد وزديد دات يا جبريل دات هو جبريل عليه الصلاة والسلام دات اي ويت بيتر اي ويت بيتر الله أكبر دات اتسن يو كينس خيبن جبريل عليه الصلاة والسلام. Dat wie is Allah Ta'ala meer lief voor? Wie is Allah Ta'ala meer lief voor? En die een kant is die dien van Allah subhanahu wa ta'ala. En die andere kant is die nabi van Allah Ta'ala Habibullah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Mujtaba. Die een wie gekies is. Net zoals die nabi gekies is. Is die ummat gekies. Net zoals Anbiya alayhi salatu wassalam gekies is, was Nabi Muhammad sallallahu alayhi salatu wassalam gekies, Allahu Akbar, Imamul Anbiya. Dat is de imam, die leier van Anbiya alayhi salatu wassalam, profete. Rasulullah sallallahu alayhi salam. Ya Rasulullah sallallahu alayhi salam. Man ahabba inda Allahi bainaka wa baina dinillah. Wie is meer Allah Ta'ala lief voor? Jouzelf, ja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, of die dien van Allah? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Jibril alayhi salatu wa sallam, to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam say, dat o Jibril, iedra kennis beter as myself. Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam sef Jibril Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam sa antwoord vir Jibril dat jy weet beter. Jibril alayhi salatu wa salam sef Rasulullah sallallahu alayhi wa salam, ya Rasulullah, wa di nabi van Allah subhanahu wa ta'ala, dat Allah subhanahu wa ta'ala is meer lief voor die dien van Allah subhanahu wa ta'ala dan jouzelf. Jezelf Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The deen from Allah Ta'ala, Ya Rab, that Jibreel alayhi salatu wasalam say for Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wasalam, that Allah Ta'ala is merely for the deen from Allah. The deen from Allah, inna deena inda Allahi al-Islam, that the deen by Allah subhanahu wa ta'ala is Islam. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينَا Allah Ta'ala said that the yin wat kies en die yin wat begeerte het en verlang het غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينَا dat wat enige aan het dien wil vat in die plek van Islam en na aksamu billah wat a kassam bij Allah lay yukbala minhu dat tot die dag van Kiyama, van Noah, van die tijd van Adam, alayhi salatu wasalam, Islam was daar, van die tijd van Noah, alayhi salatu wasalam, Islam was daar, van die tijd van Ibrahim, alayhi salatu wasalam, Islam was daar, en die tijd, Allahu Akbar, en die tijd van Musa, alayhi salatu wasalam, Islam was daar, en die tijd van Isa, ibn Maryam, Isa, die zoon van Maryam, radiallahu anha, Islam was daar. En die tijd van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam is daar en Islam gaan blij tot die dag van Qiyama. Lay yukbala minhu. Dat enige persoon wat met iets anders komt, met enige ander geloof, Ya Rab, lay yukbala minhu. Dat het gaat niet geaanvaard worden bij Allah subhanahu wa ta'ala. Die kalimaat lan. Dat het betekent van Noah tot voor Adam geboren was tot die dag van Qiyama. Deze kalimaat lan. Dat Allah ta'ala gaat niks aan het dien aanvaard tot die dag van Qiyama. Net Islam. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam indeed dat Jibreel alayhi salatu wa salam zette tweede vraag voor Rasulullah sallallahu alayhi wa salam Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam man ahabba inda Allahi bayni wa baynak Ya Rasulullah Ya Rab dat we Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tussen myself Jibreel alayhi salatu wa salam en iself Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam for wie is Allah ta'ala meer lief Ya Rab for wie is Allah ta'ala meer lief Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hierin sê dat u weet beter ja Jibreel Anta ta'lamu bih. Dat u weet beter. Ja, Jibreel alayhi salatu wa salam. Jibreel alayhi salatu wa salam sê, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam. Anta ahabba inda Allahi. Dat u Rasulullah sallallahu alayhi wa salam. Tussen myself and yourself. Rasulullah sallallahu alayhi wa salam. Allah is meer lief voor jou, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wat Allah ta'ala lief is voor mijzelf, Jibreel alayhi salatu wasalam. Die maqam van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die maqam, die positie en die status van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasalatu wasalam. Indeed, dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ongeveer die ouderdom van 6 jaar plus minus ons weet dat die pa van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah Allahu Akbar die pa van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam het gemaningal het gedood gegaan voor die geboorte van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dat is een toets dat een kind wordt groot in een omgeving yatim in een omgeving dat om paas niet daar nie subhanallah wat ze toetsen gaan dijken dier die Nabi alayhi salatu wassalam. Allahu Akbar. Ongeveer in die ouderdom plus minus 6 jaar oud. Amina, die ma van Rasulullah sallallahu alayhi salatu wassalam, vat voor Rasulullah sallam op een safar, een reis, om te gaan bezoeken, om te gaan kijken, om te wijzen die kabber van zijn pa. Die pa van wie? Die pa van Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam. Die wie ouders heeft, die wie een pa heeft en een ma heeft. En aqsamu billah. Dat ik vat de kassam bij Allah. Dat hulle moeten lopen gouden skang bordra. En aqsamu billah. Praat die persoon is al man mata abuhu wa ummuhu. Praat die persoon wie ze maagde man ingal het doodgegaan het, of wie ze paagde man ingal het of doodgegaan het, is salum. Laat die persoon voor jou zeggen, haal kalb. Wat is die conditie, die situatie van die hart van die persoon? Allahu Akbar, ya Rab. Dat Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa salatu wa salam het niet zijn pa gezien nie. En die wat hulle op safar is, op reis is, ya Rab, is dit dat Rasulullah sallallahu alayhi wa salam se ma wie sam om Rasulullah sallallahu alayhi wa salam om eiman sam die ma van Rasulullah sallallahu alayhi wa salam Amina en wie ook, subhanallah, dat is dat Rasulullah sallallahu alayhi wa salam zullen allemaal een sam en hulle is. Hulle gaan bezoek bestaan die kabber. En om te gaan wijzen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam die kabber van Sepa. En dien dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zien die kabber, wordt geweest door zijn ma, die kabber van Sepa. En dat is dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ongeveer die ulama zei voor ons, onze leer in die sira in, dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam reist met zijn ma ongeveer 150 kilometer weer terug en daai in op pad naar Makkatul Mukarrama Hijaz. Die naam van Makkatul Mukarrama, die plek van Makkatul Mukarrama, Madinatul Munawwara, die plek zijn naam is Hijaz, niet Mamlakatul Saudiya. Die plek zijn naam is Hijaz. Die dat Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam en die ma kreeg pijn, die ma van Rasulullah sallallahu alayhi wa salam en na magen of iets van die aard en die en is dat ze zak en ze val om en dat en dat is dat om een man hardloop om te gaan helpen en om te zien in diezelfde situatie, in diezelfde plek, ze het geloop of zo, of dat was een kameel of zo, wat hulle mee gereisd het, of die, hoeveel kilometers, 150 kilometers het hulle gereisd, was hulle op pad terug naar Makkatul Mukarrama Hijaz. En die en Allahu Akbar, val Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sakse en makar, famatat ummu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Opat, 6 jaar oud, die ma van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaan terugkeer naar Allah Taala toe, maar ningal gaan dood. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is net 6 jaar oud in die ouderdom. En zijn ma maningal, subhanallah. Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam iman probeer om Rasulullah sallallahu alayhi wa salam die woord dat ons gaan gebruiken, is om hem te troost. Hij ziet dat zijn ma leed aso sallallahu alayhi wa salatu wa salam. Ons kan niet verstaan. En ons aanzien in die sira dat ons kan nie verstaan wat Rasulullah s.a.w. deurgegaan het nie. Die gevoelens van Rasulullah s.a.w., die leegheid van binnenkant, dat sy ma, hom pa, hy weet nie hoe lyk sy pa, en die dat die klein is, sy ma, die is die Nabi Uswatun Hasana, een voorbereiding van Nabuwat, om een profeet van Allah Ta'ala te word, om die beste voorbeeld te word, dat die beste voorbeeld, die Nabi se makam se positie was nie opgemaak nie, die Nabi se positie en die makam van by Allah subhanahu wa ta'ala is dier mujahada, die strewe van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dit is die strewe van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indien dat om iman probeer om te troos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buka an shadida, dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begin te heel, te treur. Hy is in 'n situasie en hy sien dat sy ma lê daar gevoelenloos. Allahu Akbar, gevoelenloos. Daar is niks wat aangaan nie. Allahu Akbar, in dieselfde situasie. Allahu Akbar, die Nabi van Allah Ta'ala staar aan sy ma. Umu Iman radiyallahu ta'ala anha, sy het Islam gaan vaar later. Umu Iman sê vir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dat o Nabi, dat die tyd dat Rasulullah sallam was nog nie een Nabi nie, ja Muhammad, dat o Muhammad, ons sê sallallahu alaihi wasallam, dier die mujahada, dier die strewe, dier die swaarigheid, dier die Allah die verdra van die verdra van al die swaarigheid wat gekom het na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die verdra van die toetse van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja Rab. Sy sê vir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, om my iman sê, ja Nabi Allah, o die profeet, die is aan my kant af, maar dat sê vir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsuruni, dat help my sodat ons 'n graf kan maak, ons moet 'n gat maak om jou ma daarin te bere. Allahu Akbar. De Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is 'n kind van 6 jaar oud. Die swaarigheid wat die Nabi moet deurgegaan het, wanneer die Nabi alaihi salatu wasallam gehelp het om die sand te grou, kan ons dit dink, hoe oud is die Nabi alaihi salatu wasallam, dat die Nabi alaihi salatu wasallam 6 jaar oud, wat se gevoelens, die treur van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die hartseer van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die gat is gegrou. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ummu Iman, Allahu Akbar, vat die dima van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aan die een kant, Ummu Iman is daar so, doen die meeste werk, en sit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se ma in die gat, en soos ons gaan sê, die graf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam staan daar, wanneer die sand toegegooi word. Ons weet as 'n kind nog in sy klein en in sy kleinheid en sy ouderdom en sy domheid en Allahu Akbar, wat het die Nabi alaihi salatu wasallam deurgaan, sien dat die graf, die ma van hom, ja Rab, die sand van die woestyn word gegooi op sy ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan dit nie verdra nie. Fabaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadun bukha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heel wat ons nie kan verstaan nie. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Die Nabi alaihi salatu wasallam, indien dat hulle terugkeer, na Makkatul Mukarrama, die huis van Abdullah, was net so oorkant die huis van Abdul Muttalib, subhanallah, en Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kom by die deur van Dukku alal Bab, hy klop aan die deur, fa fataha Abdul Muttalib maak die deur oop, en hy vra vir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hy sien hy staan alleen, hy sê ja Muhammad, أين أمك ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ أين أمك؟ فهاجما فهاجما رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف عبد المطلب أمي قد ماتت مي ما دوت خانو باترخ نا مكة ألم يجدك يتيما فآوى ورسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى يتون سوني خكيك خكريا سفيسكن الله فات ألسكن الله فات ويدا دي نبي عليه الصلاة والسلام خان دي نبي فور آدم عليه الصلاة والسلام فور دي روح وكيفن ان دي لخامن كون خخانت وكان آدم بين الروح والجسد آدم بين الروح والجسد ألم يجدك يتيما فآوى ورسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام بس إني أفيسكن فآوى ونسيت يو أنخنيم فآوى ونسيت فورسور ما تريد خطريف فإي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد المطلب سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدي سيلتيت هي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم دات أنا أبوك دات فان نواف أس إيك فرانفورتلك في يو أن بلك فان أبا إيك أس فرانفورتلك في يو أن بلك فان أما فستان دي فستان دي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وسلام دي واس بارت فان دي تربية دي أبخروي دي فوربت دي دات الله سبحانه وتعالى Die voorbereiding voor die Nabi alayhi salatu wasalam as Nabi. Dat was nie op gemak nie. Dat was nie op gemak nie. Dat was op swaarigheid. Dat was op gevoelens. Dat was op treur. Dat was op verlange. Die is die toetse van iman. Die toetse van voorbereiding van iman. Iman is gebaseer op mujahada, strewe, swaar. De zwaar toetsen doorgaan. Die Nabi alayhi salatu wassalam. Allahu Akbar. Dat was de tijd voor ons om te verstaan. Dat Rasulullah sallallahu alayhi salatu wassalam is mij geja, mij recht helpt. Dat Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam die tijd van Fathul Makka is net om voor ons om te kan verstaan die positie van de ma, die positie van de ma, ja Rab, die positie van de ma kan niet verstaan worden zonder imaniyat, zonder Allah, zonder die verstaaning van Allah, zonder die verstaaning van die kabr, zonder die verstaaning, ja Rab, van Jannat en Jahannam. Die hakikat, de realiteit is voor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Weens die dat die streven van Makka, die voorbeeld van Makka, die streven van Medina, die voorbeeld van Rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Medina, uswatun hasana. Dat de Nabi alayhi salatu wasalam is die beste voorbeeld wat kan voorkomen, ja Rab. Uswatun hasana. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en Sahaba radhiyallahu anhu, na hoeveel jaar, Allahu Akbar, na hoeveel jaar, Allahu Akbar, die Nabi alayhi salatu wasalam, Allahu Akbar, je kan een doos ons lees dat was een bi'r. Dat betekent verstaan zoals ons gaan zeggen voor die wat niet verstaan. Als ons kijk, als dat een dam is, als ons kijk, as a gratis basis vir die verstaan dat dat was wat die mense kon water uit soos ons gaan sê, soms kan ons sê a vallei, verstaan Allahu Akbar, die dat Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam en die dat hy homself met Sahaba radiallahu op die safar naar Makkah voor Fathul Makkah. Dat die overwinning van Makkah tul Mukarrama, Fathul Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zoals op hulle op safar is, dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stop op een zekere plek en die was die plek waar niet net op die een kant was die kabber van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama, op die andere kant was die beer waar die sahaba kon water gekregen het. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam klim af en hij gaan naar die kabber van sama. Verstaan die? Een is die Nabi als een voorbeeld. Allahu Akbar. Die ulama, hoeveel is niet net geschreven op die Nabi alayhi salatu wasalam als een herinnering voor ons, als een verwijzing voor ons, als een voorbeeld. En dien, dat zal maanden, misschien jaren vat om te verduidelijken. Dien, die Nabi alayhi salatu wasalam klim af en ik ga en ik bezoek die kabber van Sema. Die is belangrijk. Die Nabi alayhi salatu wasalam bezoekt die kabber van Sema. Die herinneringen. En die dat die tarbiyat van Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemaakt is bij Allah. En die dat die mujada van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dat die moet doorgegaan het. En die dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam het zijn pa verloor. En die dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 jaar oud was, het zijn maag verloor. Ons gaan net bekend geschiedenis. En die dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam het die vrouw wie bij hem gestaan het, Khadija al-Kubra, radiallahu anha verloor het. En die dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zijn oom verloor het, Abu Talib. Ja, Rab. Die zwaarigheid van Makkatul Mukarrama, wat ons niet kan verstaan nie, tot en wil ons niet die zwaarigheid gaan verdieven iman nie. Uswatun Hasana, die beste voorbeeld, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die zwaarigheid wat Rasulullah sallam moet doorgegaan het, die gevechten met van Rasulullah sallam, met Sahaba radhiyallahu verdien dat ons moet moslims, dat ons moet iman het, dat ons moet herkennen wie Allah Ta'ala is, dat ons moet kan benaderd worden aan die voorbeeld en aan die gevoelens. Kalb Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die hart van Rasulullah sallam, Siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, die geschiedenis van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die mujada om te bekomen die liefde van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die streven. Wat zei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in verband met die? Dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zei: Man ra'ani fil manam, faqad ra'ani fil yaqta. Dat die persoon wat streven, die is aan mijn kant af, dat doen we ons verstaan van die Babul Iman, van die geleerdheid van Iman, geloof. Streven voor iman, geloof. Die dien. Streven voor die dien van Allah Ta'ala. Elke dag. Voorbeeld. Streven voor die voorbeeld van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Elke dag. Man ra'ani fil manam. Die persoon wie mij zien in een droom. Fakat ra'ani fil yaqda. Dat die persoon heeft mij gezien in realiteit. Dat is alsof hij daar was, alsof hij samen met mij geweest is. Fa inna shaitana lam yad la yatamathalabi. Dat shaitan kan niet mijn plek vatten. Shaitan kan niet voorkomen als mijzelf die nabini. Man ra'ani fil manam. Die is die streven wat ons moet doen. Fa baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begint heel. Hij staan op pad naar Makkah toe. Fathul Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zeil. Fabaqaw al ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladina kanu ma'ahu. Die sahaba wat met Rasulullah sallallahu alaihi wasallam het ook beginnen heil. Om die dat te zien. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heil. Bij zijn die kabber van die ma. Dat die geschiedenis, die herinnering van zijn ma. Dat hij zijn ma verloorde. Die mujahada wat hij hier moet gegaan het. Sallallahu alaihi wasallatu wasallam. We zal verder gaan in verband met die. Tijd geef ons niet. Dat is niet tijd om verder te gaan niet. Mag Allah Ta'ala vir ons gee die verstaaning van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die lesse van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die voorbeeld van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mag Allah Ta'ala ons kies vir die voorbeeld van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. En mag Allah Ta'ala maak vir ons van diegene wat gaan ras wat strewe in ons strewe. Alles is net een keer in ons lewe in dat ons moet sien die Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. In ons drome in ya rabbal alamin. Amin. En mag Allah Ta'ala maak dat ons die dien moet beskerm, ons iman moet beskerm. En mag Allah Ta'ala maak dat ons onze familie, onze maans moet waarderen en onze ouders moet waarderen. En mag Allah Ta'ala maak dat ons moet lief is om elkaar tot die dag wanneer ons Allah Ta'ala ontmoet. En mag Allah Ta'ala voor ons vergeven. En mag Allah Ta'ala maak dat onze laatste woorden, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Jazakum la khairan jaza, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tot biersins.
1: Be guided and inspired with Radio Islam International, your guide to goodness. Expand your mind, understand your world. This is Radio Islam News.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The time is 1 minute after 2 p.m. Making headlines at this hour. Manamela considers legal options after court suspends NSFAS administrator. It's Yawmul Ahad, the 3rd of Rabi'ul Awal, 1448, corresponding to August 16, 2026. Higher Education Minister Buti Manamela is considering his legal options after the High Court in Pretoria suspended the appointment of Professor Hlengani Mathebula as administrator of the National Student Financial Aid Scheme. The ruling follows legal action by 7 members of the NSFAS board who challenged Manamela's decision to dissolve the board and replace it with an administrator. The court's decision adds another layer of uncertainty to an already troubled NSFAS, which is facing serious financial and administrative challenges, including concerns over funding pressures affecting students and at universities and TVET colleges.
3: Professor Mathebula brings extensive governance, financial management, regulatory and institutional leadership experience accumulated over more than 3 decades across the public and private sector. His experience includes senior leadership role in the financial services sector, corporate banking, central banking, public governance and higher education leadership. He has served in executive and governance positions at the South African Reserve Bank, the South African Receiver of Revenue, major financial institutions, and on the boards of several public and private entities.
2: In other local news, police in Milton, Cape Town, have arrested a 29-year-old man following the seizure of 4 unlicensed firearms and 98 rounds of ammunition. The suspect, who police believe is a foreign national, was arrested yesterday after officers received information about suspected illegal firearms in the premises in Century City. Police spokesperson FC Van Veek says the information was operationalized and officers searched a property at the Bridgewater apartment on Conference Lane. The search resulted in the discovery of the 4 firearms and ammunition. The suspect is expected to face charges relating to the possession of unlicensed firearms and ammunition. On the African continent, Chadian President Mahamad Idriss Deby has pardoned opposition leader and former Prime Minister Success Masra, along with 8 other opposition figures, in a movement being presented as an opportunity for renewed political dialogue in the country. Masra, one of Deby's strongest political critics, have been serving a 20-year prison sentence after being convicted of charges including hate speech, xenophobia, and incitement to a massacre. The other 8 opposition figures were members of the Political Actors Consultation Group, Chad's main opposition coalition. They had been sentenced to 8 years in prison after being convicted of inciting an insurrection. In our Oman news, a senior Hamas delegation led by Political Bureau Chief Khalil Al-Hayya is traveling to Cairo for talks with the Egyptian officials on efforts to strengthen and consolidate the Gaza ceasefire agreement. This will be Al-Hayya's first visit to Egypt since taking over the leadership of Hamas. According to a Hamas source, the delegation is expected to meet Egyptian General Intelligence Service Chief Hassan Rashad Discussions will focus on developments involving the Palestinian issue, with particular attention on the implementation and consolidation of the ceasefire in Gaza. The delegation includes several senior Hamas figures, among them Shura Council Chief Mohammed Darwish Hamas and Hamas leader abroad Khalil Mishal, West Bank Chief Zahir Jabarin and Basim Naim, who heads the movement's Arab and Islamic Relations Office. Lastly, in our news, an oil spill from the tanker Caroline Bezenge has reached around 12 kilometers of coastline in Oman's Ras Madraka area, raising concerns about damage to maritime life and fragile coastal ecosystems. The tanker, which was carrying an estimated 800,000 barrels of oil, ran around in June and has reportedly been leaking for several weeks. Environmental groups are warning that oil reaching the shoreline could make the cleanup operation considerably more difficult and increase the risk to wildlife and maritime habitats. The Caroline Bezenge is believed to be part of Russia's so-called shadow fleet, a term commonly used for vessels operating through opaque ownership or registration arrangements to transport Russian oil and circumvent sections.
4: The shift from it being offshore to now confirmed shoreline contamination also raises the stakes considerably, because as it reaches the coast, it can settle into beaches, into coastal sediment. It can make the cleanup significantly more complex than containment at sea.
2: Coming out of finances, the rand is trading at 16 rands 18 cents to the dollar, 1 rand 93 cents to the pound, and 18 rands 75 cents to the euro. Gold is trading at $4,375.50 a fine ounce. Brent crude oil is at $88.52 a barrel. In Osola times in the Johannesburg region, Asor Shafi will set in at 24 minutes after 3 p.m. Asor Hanafi will set in at 12 minutes after 4 p.m. In the Durban region, Asor Shafi will set in at 8 minutes after 3 p.m. Asor Hanafi will set in at 3:54 p.m. I'm Ishaq Rambai with your Radio Islam News. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Radio Islam News. The world is our community. In South Africa, countless numbers of sick patients leave their homes at the crack of dawn to join long queues at clinics and public hospitals, many of them suffering pangs of hunger in addition to the symptoms of disease. The Al Imdad Foundation's Slice for Life teams deliver sandwiches to these patients at more than 40 hospitals and clinics across the country. Help us to keep on relieving hunger. Donate online at alimdad.com or call 0861 786 243 for more information.
5: It takes hard work to make your dreams a reality. Not with Mutala's, where building your dream home, renovating and maintaining it is a breeze. Mutala's, your one-stop building and hardware suppliers. Mutala's Timber and Hardware for all your hardware and plumbing supplies. Mutala's Brick and Timber City for all your building requirements. And Mutala's Trust Plant, your roof specialists. Free quotation, advice and delivery. Mutala's one-stop building supply is situated on Main Lawley Road, Anchorville. Telephone 857-1213.
6: Radio Islam hereby gives notice of its 31st Annual General Meeting. All members are invited to attend on Monday, the 7th of September 2026 at 7 p.m. at the Radio Islam Studios, 35 Koku Avenue, Extension 1, Lanesia. Physical attendance is encouraged. If you're unable to attend in person, a meeting link will be sent via email and WhatsApp. The annual report and audited financial statements will be available on the Radio Islam website under the About Us section. We look forward to your participation.
1: Radio Islam International, your spiritual